0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Kom jy uit die Kwapas, lyk redelijk vry vlind as jy inkom van af Wildernis, is het wel besig daar by Salinas verby, Wildernis self lyk het ok, maar as jy begin opgaan teen die Bult op, dan is het maar besig, wees voorzichtig. Verder in George self, op die oomblik is het nog vry vloeiend, groot brak, lyk goed, klein brak ook, en ons beweeg hier na Mosselbaai toe, daar as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, is het Dannebaai se T-aansluiting, wat so begin swaar verkeer dra, as jy inkom vanaf Hartenbos af, is het daar waar jy afdraai van die N2 in Hartenbos, en die aansluiting by die R102, die T-aansluiting wat besig is, dan is het maar ook besig hier voorbaai. Enig iets oor die paaie, laat my weet, dan laat ek vir amal weet.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek

0: Dis my niks tyd wat so lekker sing, nou gisterand het die onder 20 wereldkampioenskappe begin in atletiek, was lekker om die Suid-Afrikaanse jong atlete daar te sien, hardloop, die hele klomp wat daar is, en dan begin die ouwe self die vraag vra, jy weet, wat gebeur tussen skool, onder 20 wereldatletiek, en dan bijvoorbeeld die span wat ons stuur na die Commonwealth Games, die Statebond spele, waar ons mag sikkel het om een medaille of twee aan die handen te kry, op die atletiekbaan, terwyl by die onder 20 kampioenskap wat op die oomblik aan die gang is, is daarom te het, en elke nommer is het Afrikaner wat deelneem en wat redelik goed doen. So ja, mens wonder net wat gebeur met die rest van die atletiek dan nou later aan, is het maar net nie moeite werd vir atlete om aan te gaan met atletiek nie, ja, as jy nou nie onder die top 3, 4 of 5 in die wereld is, dat jy kan geld maak daarmee nie, dan lyk my is daar geen ondersteuning van die regeringse kant af nie. Volgende is dit dan Monarch Sahash
1: 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai is die T-aansluiting nog steeds besig. Heiderand Extension is die T-aansluiting is besig. En dan daar die Heiderand. Jy gaan een rukkie sit. Dan is jy inkom vanaf Hartenbos besig. Deur Bayview en Voorbaai. Is bewolk. Is nat. Wees voorzichtig. Kleinbrak, grootbrak, vry vloeiende verkeer. En gaan deur na George se kant toe. Daar is jy inkom vanaf Wildernis af. Oeg, het lyk woest daar op. Daar voorbij Map of Africa reg. Deur voorbij Victoria Bay. En dan is het Nysna weg wat bezig is van Madiba afreg. Daar is die inkom vanaf Hedderland, so by die golfbaan. Ja, is nog steeds een redelike opbouw van verkeer daar. En dan onder by Hope York in die R102, ook bezig daar by die Drie Sisters Circles.
0: Jou streekstasie,

0: GNT met Desiree. Nou is dit tyd om te kyk hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. So daar is tans 100% wolkbedekking met reën plek. Wind 13 km per uur vanuit die suidwestelike richting met rukwinde tot 21 km per uur. Atmosferiese temperatuur 12 grade Celsius, water lekker 17 grade Celsius, humiditeit 89% en sigbaarheid is 15 km. Die atmosferiese druk is op 'n opwaartse traject, tans 1023 hectopascal en dan hier rondom 9 uur vanavond plateau hy op 1030 waar hy dan natuurlik die dag uitgaan. Die duinings vanuit die suidwestelike richting so 214 grade, gemiddelde hoogte van 2.3 meter en intervalle van 13.6 sekondes. Sonsopkomst vanochtend hier in Mosselbaai 19 minute en 46 sekondes na 7. Hy gaan onder vanavond, kom ons noem dit 5 voor 6, want is 5 minute en 8 sekondes voor 6. Dan jou volgende laaggety 16 minute voor 3 vanmiddag. En die volgende hooggety 18 minute oor 9 vanaand. En dan natuurlijk die belangrike een vir die hengelaars. So daar is 'n hoë aktiwiteit venster wat saam met die beweging van die maan val tussen 12 minute voor 6 vanaand en 12 minute voor 8. So dis jou ideale venster vandag daai ene. En dan is jy morgenoggend dou voor dag watersvol aandurf 10 oor 6 tot 10 oor 8 morgenoggend is daar 'n gemiddelde aktiwiteit venster.
1: SFM, ons maak dit lekker. Healthy.

Dua Lipa met Physical, en voordat het jy geluister na Bernice West, saam met Elan van Staden en Soeme op my mond. Nou is het tijd vir so laaste lekker energie, lekker Afrikaanse muziek voor die 11 uur nuus, Jay en Leani, Da Fatte.

Natuurlijk Jean Belcher daai met Ek en Jy Alleen in die Somer. Nou ja, voor ons na Arne Jordaan luister met As Jy Hier Is, gaan ek eers die microfoon oorgee aan Fred Orban met Kus Tot Kruin. Ons gesels weer aan die ander kant hiervan.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

SFM weer. Direk môre se verwagte minimum en maksimum temperature: Mosselbaai 11-18, George 9-18, Knysna en Uniondale 7 op tot by 20. Oudtshoorn begin op 5 en hy gaan na 21, dan Albertina en Stilbaai 7-20, Riversdale 7-21 en laastens Blyth begin op 12 en hy draai by 20 grade Celsius.

0: Goeienaand en welkom, dis donderdag, dis net na 6, my naam is Corrie en ek kuier saam met jou tot en met 9 uur vanaand toe. Dis in 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons is besig om terug te gaan in tyd. Ons is besig met die jaar 2020, so as jy wil weet wat se ander interessante gebeurtenisse was daar in 2020, bly ingeskakel. Ons allemaal weet wat die groot geskiedkundige gebeurtenis was in 2020, maar daar het intussen ook ander goed gebeur, behalwe dit, waaraan allemaal dink. Right, kom ons gaan aan met die muziek, hier is Eden met Terugdraai.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Brandon Piper met Jong Liefde sal ons jonk hou. Karleen van Jaarsveld voor dit met Sweet Dreams en Elenium met In My Arms. Hier is Marno van der Merwe met Soet Wees. Dis reg as jy soet wil wees. As jy wil stout wees, moet net gevang word nie.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Stevie Rexha en Cash Cash met Take Me Home. Bees krol voor dit met heel somer lang. En Ernie Bates met Deel van Jou. Hier is Andre Het met Ja.
1: SFM, vol goed muziek.
2: Ok,

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

vallen. Ik was nog nooit suggestief. Als mijn woorden zo wegrook,